0: mee naar een Tech One Second Chip.
1: Dank je wel.
0: Nice, I suppose. I've just got removed with a piece of wood.
1: Okay.